leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

geven. Liefde en warmte, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Zonder werk

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse hulpverleningszone stuurde gisteren een dringende waarschuwing uit vanwege de aanhoudende droogte. Door het warme weer van de afgelopen dagen is de ondergrond in de bossen en bermen kurkdroog geworden. Sinds gisteren geldt er een verhoogde waakzaamheid voor natuur- en bermbranden in de hele provincie. De brandweer roept burgers op om absoluut geen brandende sigarettenpeuken weg te werpen en extra voorzichtig te zijn met barbecues in de tuin. In Limburg maakt natuurorganisatie Limburgs Landschap zich ernstige zorgen na een laffe diefstal in een klein bosperceel. Daar zijn tientallen bergnachtorchissen verdwenen, een van de meest zeldzame wilde orchideeën van Vlaanderen. Volgens de organisatie gaat het om 30 planten, wat een enorme klap is voor de totale populatie. De diefstal is bovendien volkomen zinloos. De zeldzame orchidee overleeft een verplanting naar een gewone tuin sowieso niet, vanwege haar zeer specifieke bodemeisen. Wie de bloemen heeft meegenomen is nog onduidelijk. De weercomputers zijn het er inmiddels over eens dat het ook vandaag droog zal blijven in Limburg. Bovendien komt er flink wat ruimte voor de zon, waardoor de temperatuur kan opklimmen tot een 27 graden.

0: Limburg's leukste evergreens. Je hoort ze hier bij Ludo.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De politie Limburg-Regio Hoofdstad heeft medio juni een mogelijke aanslag op de Hasseltse secundaire school Hast weten te voorkomen. 6 minderjarigen, allemaal leerlingen van de school, zijn opgepakt op verdenking van bedreiging met een aanslag. De jongeren vormden een besloten groep op TikTok waarin ze dreigden met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Ook werd er gerefereerd aan

schoolshootings. Alle minderjarigen zijn inmiddels voorgeleid en het onderzoek naar verdere radicalisering loopt volop. In Riems start morgen de tweede fase van de herinrichting van het kruispunt aan de Maastrichter Steenweg en de burgemeester Maresbaan. De geplande oplevering voor het bouwverlof is niet gehaald, waardoor de werken tot begin oktober zullen uitlopen. Vanaf woensdag verschuift de werfzone en geldt er eenrichtingsverkeer. Alle verkeer richting Maastricht rijdt over de rechte rijstrook, terwijl de Heukelommerweg wordt afgesloten. Verkeer richting Riemst moet een omleiding volgen. De weercomputers zijn het er inmiddels over eens dat het ook vandaag droog zal blijven in Limburg. Bovendien komt er flink wat ruimte voor de zon, waardoor de temperatuur kan opklimmen tot een 27 graden.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteren uitbrak bij het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel, dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Toch kreeg de brandweer het vuur relatief snel onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts gaan nu na hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen samen in de Turkse hoofdstad Ankara. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda. Turkije heeft drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor de NAVO-top. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Protesten zijn verboden en de voorbije weken zijn ook al

0: honderden mensen opgepakt die potentieel een bedreiging vormden voor de top. Ook premier Bart De Wever is bij die top aanwezig. De Japanse kustwacht heeft twee Chinese schepen weggestuurd die voeren bij de betwiste Senkaku-eilanden. Volgens Japan naderden de schepen een Japanse vissersboot. China zegt dat die vissersboot illegaal Chinese wateren was binnengevaren en dat het de boot heeft verdreven. De onbewoonde eilandengroep in de Oost-Chinese Zee wordt bestuurd door Japan, maar China eist die ook op. Koning Filip zal vrijdag aanwezig zijn bij de kwartfinales van de Rode Duivels tegen Spanje in Los Angeles. Dat maakt het paleis vandaag bekend. De wedstrijd start om 9 uur 's avonds onze tijd in het Sophie Stadion in de Amerikaanse stad. De voorbije nacht hebben de Rode Duivels zich voor de kwartfinales geplaatst op het WK voetbal, door met 1-4 te winnen van gastland VS. Het is wisselend bewolkt, maar droog vandaag bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen, zaterdag maxima tot 32 graden.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Hele goede morgen allemaal. Allemaal klaar voor de koffie? Oké.
1: Okay. Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En natuurlijk niet alleen voor de koffie, ook voor de goede muziek. We begonnen alvast met een oude bekende, Themis Roussos uit 1975 en Perdona Me. Wat hebben wij vandaag nog voor u meegebracht? Ook C.J. Room zit erin, Paul Anka, de Tremolos, om maar enkele bekenden te noemen. En ook deze Jerry Lee Lewis, The Great Balls of Fire.

Vervelende situatie voor André van Duin. Je zal het maar voor hebben dat je de naam vergeten bent. Hoe je heette, dat ben ik vergeten, zong die. En dat zingt die al sinds 1987, toen hij een leuk album uitbracht met allemaal remakes en in het Nederlands vertaalde golden klassiekers. En een daarvan was dus deze I Love You Don't Forget. En hij veranderde dat in hoe je heette, ben ik vergeten. All kinds of everything, dit is onmiskenbaar. Daarna.

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

Cindy Umbertzongen al van vrijdagavond, want het is pas dinsdag vandaag. Dinsdag 7 juli trouwens, even voor de schoolgaande jeugd. Zijn jullie nog niet, of beginnen jullie nog niet te panikeren, nu al 7 dagen van de grote vakantie om zijn? Ik in mijn tijd, ik panikeerde dan al, ja, want ja, ik ging niet zo graag naar school natuurlijk. Maar goed, ik had dat misschien beter een beetje liever gedaan naar school gaan. Dan had ik nu niet voor de kost plaatjes aan elkaar moeten praten. Maar ja, we zijn content met hetgeen wat we doen natuurlijk. En als we naar Copacabana willen, het mooie strand van Rio de Janeiro, dan zullen we toch moeten vertrekken, tenminste als we te voet moeten gaan. En we zouden tegen het einde van de vakantie moeten daar zijn. Dat ligt inderdaad in Brazilië. Copacabana, Barry Manilow.

En was dat niet een van die schone dames uit de buren? Kylie Minogue was dat. En I should be so lucky. En natuurlijk zijn we gelukkig, want het is pas 7 juli. En voor de schoolgaande jeugd, we hebben nog veel vakantie over om even een positieve noot erin te steken. En de tijd die we nog over hebben, die gaan we misschien nuttig besteden aan een plaatje van Richard Anthony. Rien que toi. Rien.

De Spotniks, eentje zonder woorden als derde en laatste plaat in ons drieluik van vandaag. En daarvoor Ocean met Put Your Hand in the Hand uit 1971. En uit 1964 kwam Richard Anthony en Rien que toi. Silent is golden, jawel, spreken is zilver, maar zwijgen is goud, volgens de Tremeloes.

Manhattan, en op zijn Frans heet het dan Manhattan. Ja, je hoort de Seizure Room, die we kennen van twee hele grote hits, C'est Moi en Kiss Me, en dat was een andere van hem. En ze kwam uit 1977. En nu een man die het helemaal maakte en tegenwoordig nog steeds altijd optreedt. Ik heb het over Paul Anka.

Weer zo'n prachtig nummer uit de 70s. Dance Little Lady Dance van Tina Charles. En als u nog meer prachtige muziek uit de 70s, uit de 60s, uit de 50s, uit de 80s en uit de 90s wilt horen, dan moet u blijven luisteren naar Ludo. Straks na 10 uur is het de Lunchbox met Geert de Knut. De ganse middag lang hoort u de leuke Ludo mix. En om 5 uur vanavond is Koen Baks uw gastheer met Hallo Limburg. En ik denk dat ik morgen post mag verwachten, want Erik van Nijgen die gaat mij een brief schrijven, zegt hij.

Only One Woman, prachtig nummer van de Marbles. Eind jaren 60 was het een hele dikke hit. En wat zie ik, bijna 10 uur tijd om afscheid te nemen. Doen we met The White Plains and My Baby Loves Lovin'. Maak er nog een leuke, gezellige dinsdag van. Morgen woensdag ben ik er terug, met alweer een espresso. En veel plezier met de collega's. Straks om 10 uur Geert de Knut en om 5 uur is er Koen Baks. Tot morgen!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteren uitbrak bij het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel, dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Toch kreeg de brandweer het vuur relatief snel onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts gaan nu na hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen samen in de Turkse hoofdstad Ankara. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda. Turkije heeft drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor de NAVO-top. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Protesten zijn verboden en de voorbije weken zijn ook al honderden mensen opgepakt die potentieel een bedreiging vormden voor de top. Ook premier Bart De Wever is bij die top aanwezig. De Japanse kustwacht heeft twee Chinese schepen weggestuurd die voeren bij de betwiste Senkaku-eilanden. Volgens Japan naderden de schepen een Japanse vissersboot. China zegt dat die vissersboot illegaal Chinese wateren was binnengevaren en dat het de boot heeft verdreven. De onbewoonde eilandengroep in de Oost-Chinese Zee wordt bestuurd door Japan, maar China eist die ook op.

0: Koning Filip zal vrijdag aanwezig zijn bij de kwartfinales van de Rode Duivels tegen Spanje in Los Angeles. Dat maakt het paleis vandaag bekend. De wedstrijd start om 9 uur 's avonds onze tijd in het Sophie Stadion in de Amerikaanse stad. De voorbije nacht hebben de Rode Duivels zich voor de kwartfinales geplaatst op het WK-voetbal door met 1-4 te winnen van gastland VS. Het is wisselend bewolkt, maar droog vandaag bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen, zaterdag maxima tot 32 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

way you do, the things you do. Dat waren de Temptations uit 1964 tot 6 minuten over 10. Dinsdagmorgen 7 juli met nog een lekkere kop koffie van Ludo Wijnen erbij, een espresso. Kunnen we weer de dag door, hè? En dat zullen we samen doen hier met het aperitief tussen 10 en 12 ook op Ludo. Met liedjes van Anneke Christie, Ik mis hem zo. We hebben Gloria Gaynor in Never Can Say Goodbye. En straks ook nog Rod McEwen, Without a Worry in the World. Het is de dag van het sprookje vandaag. Ik kom je er meer over vertellen zo dadelijk. Na de shorts van bij ons en Comment ça va? Comme ci, comme ça.

Het is 7 juli, de 7e van de 7e maand en het is de dag van het sprookje vandaag. De dag van het sprookje is een initiatief van de Efteling dat in 2007 op 7 juli werd gehouden. Logische datum 070707. Het magische nummer 7 is symbolisch en komt voor in veel populaire sprookjes van 7 mijlslaarzen, 7 dwergen, maar ook 7 geitjes. Tegenwoordig wordt de dag van het sprookje niet meer zo groots gevierd als in 2007. Toen werden er onder andere grote sprookjesquiz georganiseerd en mochten mensen die op 7 juli waren geboren gratis naar binnen in de Efteling. Tegenwoordig vinden er maar sporadisch activiteiten plaats, maar er wordt wel even stilgestaan bij deze dag. De dag van het sprookje, 7 juli 0707.

0: Oder soll's vielleicht doch ein Keks sein?
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

In de jaren 80 deed Jimmy Somerville dat nog eens over met de Communards. Maar 10 jaar vroeger was Gloria Gaynor er al in Never Can Say Goodbye op Lido. En daarvoor nog eens Eddie Duen bij ons. We herdenken vandaag op 7 juli Rudy Karel. Hij was tv-presentator in Duitsland en Nederland. En maakte ook af en toe eens liedjes. Straks dus meer erover. Hier in Vlaanderen blijven we nog met Octopus. En dat was een band die gevormd werd door Paul Michiels in der tijd.

0: stem die ons raakte, een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 7 juli, we herdenken vandaag de Nederlandse presentator, entertainer, zanger en showmaster Rudy Karel. Rudy Karel was trouwens ook filmproducer en acteur die op 7 juli 2006 op 71-jarige leeftijd overleed. Hij begon zijn carrière in Nederland, maar groeide vooral in Duitsland uit tot een van de belangrijkste populaire tv-persoonlijkheden van zijn tijd. Als zanger vertegenwoordigde hij Nederland op Eurovisie 1960 met het liedje Wat een geluk. Met zijn humor, spontaniteit en vakmanschap wist Rudy Karel miljoenen kijkers te bereiken. Rudy Karel wordt herinnerd als een van de succesvolste Nederlandse entertainers ooit.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa

Barry Darville in How Will It End. Wel, zo eindigt het ook, hè, vandaag. Anneke Christie daarvoor nog eens. Ik mis hem zo op Ludo. Nu donderdag 9 juli van 14 tot 16 uur kan je samen met Toerisme Zonhoven een kennismaking vinden bij de viskwekerij van de Put in Zonhoven. Voor een kennismaking met leven in het water moet je op de zoetwaterviskwekerij van Viskwekerij van de Put zijn. En dat kan hier doorheen de zomertijd. Een gids legt je uit hoe de visteelt ontstaan is of hoe de viskweekbedrijven in elkaar zitten. De aanleg van een vijver, waterzuivering, de kweek- en groeivijvers, het voederen van vissen en het transport zijn enkele onderwerpen die aan bod komen. Afhankelijk van het seizoen zijn er ook verschillende vissoorten te bezichtigen. Je kan erbij zijn als je via reservaties.zonhoven.be eens inschrijft of telefoneert naar 011-810-480. Een rondleiding aan de viskwekerij van de Put in Zonhoven nu donderdag 9 juli kan dat.

0: Het waren de melodieuze klanken en de zeer typische sound van de stem van C.J. Rome, die het in de tijd deed, C'est moi hier op Lido, met Joe Dolan en I Need You daarvoor. Zin in een beetje liefde? Zullen wij die liefde halen in 1962 bijvoorbeeld, als dat voor jou oké is? Dit zijn de Cantors.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Demi Sousos en zijn band Aphrodite's Child in der tijd, We Shall Dance. Je hoort hem hier op onze 2FM-frequenties in Hasselt en Haspengouw, op DAB Plus voor de mooiste provincie van het land en erbuiten via radioludo.be via de stream. Het is bijna 11 uur, het regio is van 11, zo. Hier nog de Eagles tot die tijd met de New Kid in Town.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse hulpverleningszone stuurde gisteren een dringende waarschuwing uit vanwege de aanhoudende droogte. Door het warme weer van de afgelopen dagen is de ondergrond in de bossen en bermen kurkdroog geworden. Sinds gisteren geldt er een verhoogde waakzaamheid voor natuur- en bermbranden in de hele provincie. De brandweer roept burgers op om absoluut geen brandende sigarettenpeuken weg te werpen en extra voorzichtig te zijn met barbecues in de tuin. In Limburg maakt natuurorganisatie Limburgs Landschap zich ernstige zorgen na een laffe diefstal in een klein bosperceel. Daar zijn tientallen bergnachtorchissen verdwenen, een van de meest zeldzame wilde orchideeën van Vlaanderen. Volgens de organisatie gaat het om 30 planten, wat een enorme klap is voor de totale populatie. De diefstal is bovendien volkomen zinloos. De zeldzame orchidee overleeft een verplanting naar een gewone tuin sowieso niet, vanwege haar zeer specifieke bodemeisen. Wie de bloemen heeft meegenomen is nog onduidelijk. De weercomputers zijn het er inmiddels over eens dat het ook vandaag droog zal blijven in Limburg. Bovendien komt er flink wat ruimte voor de zon, waardoor de temperatuur kan opklimmen tot een 27 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geer de Knut.

Romantische pop rock. Toen in de jaren 70 met Jeff Lynne en de Electric Light Orchestra. Mr. Blue Sky, trouwens, die Jeff Lynne was ooit een van de grondleggers ook van de Traveling Wilburys einde van de jaren 80. 6:56 intussen, tot 12 uur nog Lunchbox, dinsdag 7 juli vandaag. We hebben de weetjes trommel over de NSCM. We gaan ook eens kijken dag op dag de tijd in met een terugblik naar 7 juli. En zo dadelijk in de krant een krantennieuws over een man in het Verenigd Koninkrijk die 92 jaar is en nog eens vader geworden is. Dat is voor zo. Nu Bernadette, dit zijn de Four Tops.

Nieuws uit de krant. John, een Brit van 92 jaar, is recent vader geworden van een gezonde zoon. Hij en zijn partner zijn dolblij met de geboorte van hun eerste kindje. In een interview zegt John dat hij hoopt lang genoeg te kunnen leven om zijn zoon 21 jaar te zien worden. De familie noemt het uitzonderlijk en zeldzaam, zowel medisch als sociaal. Vrienden en buren reageren vol verbazing en bewondering op het nieuws. En artsen benadrukken dat zo'n late vaderwording zeldzaam maar medisch mogelijk is. Voor John betekent het een nieuw hoofdstuk vol vreugde en verantwoordelijkheden op hoge leeftijd. 92 jaar en voor het eerst vader geworden van een gezonde zoon.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Willem Duin uit Nederland samen met Sjauke Spijker, kortweg Big Mouth en Maggie McNeil. Dat waren hun artiestennamen. En How Do You Do, hun allergrootste hit in de tijd in de jaren 70. Met Cliff Richard daarvoor nog eens bij ons. Straks keren we terug in de tijd. Het gaat over Live Earth, een evenement op 7 continenten wat plaatsvond op een 7 juli in de tijd. Maar dat is voor zo, na David Alexander Winter.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in Dag op Dag vandaag op 7 juli. 7 juli 2007 vond Live Earth plaats. Een wereldwijd muziekevenement gericht op bewustwording over de klimaatverandering. Concerten werden georganiseerd op alle 7 continenten, waaronder een optreden in Antarctica. Bekende artiesten als Madonna, The Police, Linkin Park en Shakira traden op in steden zoals Londen, New York, Sydney en Tokio. Het initiatief kwam van voormalig Amerikaans president Al Gore en tv-producer Kevin Wall. Miljoenen mensen volgden het evenement via televisie en internet. Live Earth wilde mensen aansporen om duurzamer te leven en politieke actie te eisen. Het werd gezien als het muzikale vervolg op Live Aid en Live Aid, maar dan met een milieufocus. 7 juli 2007, Live Earth, wereldwijd muziekevenement op 7 continenten.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Archie Villains, die samen met de Big Bopper omkwam in een vliegtuigcrash. Archie Villains en Donna hier op Luto uit het verzamelde werk van Villains. Later in de jaren 80 heeft men een film gemaakt over het leven van die Archie Villains, die artiest. Een weetje dadelijk over een spookwinkelcentrum, NSCM heet het. Dat belooft, dat is voor straks. Nu al een beetje benieuwd ernaar.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Onze Chinese medebewoners die zijn soms overambitieus. En daar gaat het over in de weetjestrommel vandaag. De New South China Mall werd in 2005 geopend met de ambitie het ultieme winkelparadijs te worden. Compleet met een Venetiaans kanaal, een indoor achtbaan en replica's van wereldberoemde monumenten. Het probleem? Het werd gebouwd in een stad zonder voldoende rijke inwoners om de winkels draaiende te houden. De meeste winkelruimtes bleven leeg en het winkelcentrum raakte in verval. Ondanks meerdere pogingen tot herontwikkeling blijft het grotendeels ongebruikt. Hierdoor kreeg het ook de bijnaam de Spookwinkelstad of het Spookwinkelcentrum. Het symbool van de overambitieuze stadsplanning in China. In New South China

In Nederland heet Corrie Konings dat. In Duitsland was Andy Burg van de partij met Adios Amor in 1982. En Amanda Lear daarvoor nog eens. Het is bijna 12 uur op Ludo. Smakelijke muziek ook tijdens de middag. Zo dadelijk voor jou tijdens de zomer van 26. En nu nog naar 12 met Magic en de band Pilots.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Sint-Truiden heeft een grootschalige flexcontrole geleid tot het vaststellen van een hele waslijst aan inbreuken. Inspectiediensten, politie en het AREC controleerden afgelopen vrijdag 9 dagwinkels en 1 carwash. Daarbij stoten ze onder meer op foutieve prijsaanduidingen, inbreuken op de arbeidswetgeving en de illegale verkoop van wegwerp e-sigaretten en nicotinezakjes. Ook ontdekte de brandweer in meerdere panden ernstige tekortkomingen op het vlak van brandveiligheid. Het stadsbestuur bekijkt nu welke verdere stappen en maatregelen er worden genomen tegen de overtreders. Limburg.net heeft een brief gestuurd naar 5700 gezinnen die de voorbije 3 jaar meer dan 300 kilogram grofvuil naar het containerpark hebben gebracht. De afvalintercommunale wil hen zo aansporen om beter te sorteren. Uit cijfers blijkt dat de Limburger jaarlijks gemiddeld ruim 36 kilo grofvuil naar het containerpark brengt. Dat is dubbel zoveel als de gemiddelde Vlaming. De weercomputers zijn het er inmiddels over eens dat het ook vandaag droog zal blijven in Limburg. Bovendien komt er flink wat ruimte voor de zon, waardoor de temperatuur kan opklimmen tot een 27 graden.

0: kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

TUI Fly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Shara. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. Er zijn ook meer dan 48.000 mensen geëvacueerd, omdat een dam is doorgebroken. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een heel sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Bij ons is het vandaag wisselend bewolkt en droog bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag tot 32 graden.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De politie Limburg-Regio Hoofdstad heeft medio juni een mogelijke aanslag op de Hasseltse secundaire school Hast weten te voorkomen. 6 minderjarigen, allemaal leerlingen van de school, zijn opgepakt op verdenking van bedreiging met een aanslag. De jongeren vormden een besloten groep op TikTok waarin ze dreigden met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Ook werd er gerefereerd aan schoolshootings. Alle minderjarigen zijn inmiddels voorgeleid en het onderzoek naar verdere radicalisering loopt volop. In Riems start morgen de tweede fase van de herinrichting van het kruispunt aan de Maastrichter Steenweg en de burgemeester Maresbaan. De geplande oplevering voor het bouwverlof is niet gehaald, waardoor de werken tot begin oktober zullen uitlopen. Vanaf woensdag verschuift de werfzone en geldt er eenrichtingsverkeer. Alle verkeer richting Maastricht rijdt over de rechte rijstrook, terwijl de Heukelommerweg wordt afgesloten. Verkeer richting Riemst moet een omleiding volgen. De weercomputers zijn het er inmiddels over eens dat het ook vandaag droog zal blijven in Limburg. Bovendien komt er flink wat ruimte voor de zon, waardoor de temperatuur kan opklimmen tot een 27 graden.

0: al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: One, two, three.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Op het strand van De Haan hebben de hulpdiensten vandaag een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij werd ook een proefproject getest waarbij strandredders als first responders worden ingezet. Een tweede scenario simuleerde een aanvaring met een raft op zee. Hulpdiensten op zee, aan land en in de lucht namen deel. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 45 maanden niet verkiesbaar zijn in de plaats van eerst 5 jaar. En 30 maanden daarvan zijn met uitstel, waardoor de straf dus in de praktijk maar 15 maanden geldt. Ze moet dan waarschijnlijk wel campagne voeren voor de presidentsverkiezingen met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. Naar verluid reageert Le Pen vanavond in het journaal van TF1 op de Franse TV. De hoofdverdachte van de bomaanslag in Monaco is dood teruggevonden in de buurt van Kiev in Oekraïne. De Oekraïense vrouw van 39 stond internationaal geseind voor onder meer poging tot moord. Ze werd verdacht van de aanslag waarbij een Oekraïense zakenman, zijn partner en zijn zoon zwaar gewond raakte. De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. De politiediensten melden dat er al 2 verdachten zijn opgepakt in verband met haar dood. Het gaat om een officier van de militaire inlichtingendienst en een voormalige officier van de politiediensten. In Italië is een voormalige medewerker van de Italiaanse geheime dienst opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Hij zou gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om inlichtingen door te geven aan Rusland tegen betaling. Het Italiaanse parket heeft videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien met een Russische agent. Ook een militair werd opgepakt. De verdachte zou 6 verschillende bronnen hebben gehad, 4 ervan zijn actieve militairen. Het onderzoek gaat voort. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het kan tot 28 graden worden. Vanaf morgen minder wolken en stilaan warmer. Zaterdag is tot 32 graden mogelijk.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst

0: heel Limburg. Digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.
1: Tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, oh een kie, want is het kie werd. Een paard en een karre, al 100 jaar lang, doet dagelijks diezelfde eigenste hank.

Je zaagt je zo zot wat een strand te zien. Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaal is er nu aan een paard?

Een oldje en die ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met perd en karre en heel zijn menage. O, Blanse, Blanse, Blanse en zijn perd. Jack, Jack, you Jack, mijn perd. Het perd stapt voort ook vol diepe gedachten, wat hij van zo'n beste nog niet zou verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt jonter neuzen van een perdenstront.

winkels en één carwash. Daarbij stoten ze onder meer op foutieve prijsaanduidingen, inbreuken op de arbeidswetgeving en de illegale verkoop van wegwerp e-sigaretten en nicotinezakjes. Ook ontdekte de brandweer in meerdere panden ernstige tekortkomingen op het vlak van brandveiligheid. Het stadsbestuur bekijkt nu welke verdere stappen en maatregelen er worden genomen tegen de overtreders. Limburg.net heeft een brief gestuurd naar 5700 gezinnen die de voorbije 3 jaar meer dan 300 kilogram grof vuil naar het containerpark hebben gebracht. De afvalintercommunale wil hen zo aansporen om beter te sorteren. Uit cijfers blijkt dat de Limburger jaarlijks gemiddeld ruim 36 kilo grof vuil naar het containerpark brengt. Dat is dubbel zoveel als de gemiddelde Vlaming. De weercomputers zijn het er inmiddels over eens dat het ook vandaag droog zal blijven in Limburg. Bovendien komt er flink wat ruimte voor de zon, waardoor de temperatuur kan opklimmen tot een 27 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op het strand van De Haan hebben de hulpdiensten vandaag een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij werd ook een proefproject getest waarbij strandredders als first responders worden ingezet. Een tweede scenario simuleerde een aanvaring met een raft op zee.

niet te willen doen. Naar verluid reageert Le Pen vanavond in het journaal van TF1 op de Franse TV. De hoofdverdachte van de bomaanslag in Monaco is dood teruggevonden in de buurt van Kiev in Oekraïne. De Oekraïense vrouw van 39 stond internationaal geseind voor onder meer poging tot moord. Ze werd verdacht van de aanslag waarbij een Oekraïense zakenman, zijn partner en zijn zoon zwaar gewond raakte. De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. De politiediensten melden dat er al twee verdachten zijn opgepakt in verband met haar dood. Het gaat om een officier van de militaire inlichtingendienst en een voormalige officier van de politiediensten. In Italië is een voormalige medewerker van de Italiaanse geheime dienst opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Hij zou gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om inlichtingen door te geven aan Rusland tegen betaling. Het Italiaanse parket heeft videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien met een Russische agent. Ook een militair werd opgepakt. De verdachte zou 6 verschillende bronnen hebben gehad, 4 ervan zijn actieve militairen. Het onderzoek gaat voort. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het kan tot 28 graden worden. Vanaf morgen minder wolken en stilaan warmer. Zaterdag is tot 32 graden mogelijk.

Belgen tijdens dat wereldkampioenschap door hen met 4-1 af te drogen daar in de VS. Veel zullen ze niet zeggen, wel hun wonden likken na die toch wel pijnlijke nederlaag. Welkom trouwens hier bij Radio Ludo in een nieuwe Hallo Limburg. Daarin zometeen de muziek van Rob de Nijs. En zonder jou na deze van Johnny Cash en The Ring of Fire.

Hij scoorde ooit in België een nummer 1 met Banger Hart. En ook Malle Baba is een van zijn bekendste nummers. Dit hier is iets minder gekend, maar tijdens de live optredens was het toch wel een geliefd nummer. Komt uit het album De Regen Voorbij. En dat was Rob de Nijs in Zonder

0: al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Ja, en eergisteren was het exact 5 jaar geleden dat ze overleed op 78-jarige leeftijd. De dame die hier vooral bekend werd van deze hit A Far L'Amore Comincia Tu. En dat was Raffaella Carrà.

Romantische muziek van deze band, dat was muziek van de Stylistics in Star on TV Show. En dan naar Riemst, want daar zijn vanochtend een bestelwagen en de voorzijde van een woning zwaar beschadigd na een brand. Volgens de eerste vaststellingen zou het vuur zijn ontstaan nadat een brandbom onder dat voertuig was gegooid. Parket van Limburg onderzoekt momenteel deze zaak. Op het moment van de brand waren er 4 mensen aanwezig in de woning, maar gelukkig raakte niemand gewond.

0: Helmut.
1: Ja, leuke plaat van het duo Clara Thiel en onze eigen Helmut Lotti in Swinging on a Star. En een ander duo, dat zijn Nancy Sinatra en Lee Hazelwood van het bekende nummer Jackson.

Dat waren The Ventures in deze Walk, Don't Run. Straks ook nog een muzikaal feit van vandaag 7 juli. Maar eerst doen we het hier met onze eigen Freddy Bierce in Moi t'emmène.

Tamijn. Dat was muziek van Freddy Pierce. En op vrijdag 17 en zaterdag 18 juli is het weer tijd voor Torenlawijt in Diepenbeek. 2 dagen lang geniet je van live muziek en een gezellige sfeer met een gevarieerd programma voor jong en oud. Het festival start op vrijdag om 19 uur en voor meer informatie surf je best naar diepenbeek.be.

Eric Carmen en She Did It. Zometeen dat muzikale feit van vandaag 7 juli, maar eerst nog deze hier van de Clovers in Love Potion No. 9.

The Clovers in Love Potion No. 9. Op deze dag in 1971 woonden zo'n 3000 fans in een gotische kerk in het Zweedse Värm het huwelijk bij van Björn Ulvaeus en Agneta Fältskog. In de chaos trapt zelfs een politiepaard op de voet van de bruid die daarbij licht geblesseerd raakt. Ja, ABBA is dan nog geen feit, maar beide artiesten zijn al erg populair in Zweden.

Ja, de vraag van Gilbert O'Sullivan in What's in a Kiss? Het antwoord krijg je misschien straks wel in deel 2 hier van deze Hallo Limburg. We ronden nu even af met muziek van Claude François.

0: heel Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo. Ludo.
1: De lichtjes op de Schelde, de baaiert van de toren, mensen op een bank. Een oostlief vrouwke en de vlokjes schank, de stroom.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon, geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara.

Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook twee nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen, freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden. Your attention, please. Dit is Koen.

Dat was muziek van de band Lucifer uit Nederland met zangeres Margriet Essers in deze House for Sale. Bijzonder goede avond, fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Van harte welkom in deel 2 alweer van deze Hallo Limburg. Met zometeen Bobby Solo en Una Lacrima sul Viso.

Ja, een plaat die nog altijd graag gehoord wordt hier bij Radio Ludo. Trouwens, heeft u zelf zo'n wens? Wel, maak ze kenbaar. Dat kan uiteraard via de Facebookpagina of via de website van Radio Ludo. En na die Bobby Solo, tijd voor The Seekers.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

nooit een Jan. Remo van het Groenwoud en het verschil met mijn vriend Jan. En zometeen onder het motto: jong geleerd is oud gedaan, na deze van El Martino.

De wereldhit van El Martino in Blue Spanish Eyes. Ik zei daar straks, jong geleerd is oud gedaan. Wel, een heers leert een groep kinderen deze week hoe ze nepnieuws kunnen herkennen. Link in de Kabel, dat is de organisatie die onder meer inzet op mediawijsheid. Zij laten daar kinderen op een speelse manier kennis maken met desinformatie, verdachte bronnen en artificiële intelligentie. De deelnemers, allemaal tussen 9 en 12, gaan daar zelf aan de slag met nieuwsberichten, video's en foto's. Zo leren ze kritisch omgaan met informatie die ze online tegenkomen. En de kinderen ontdekken ook hoe makkelijk het is om zelf misleidende informatie te maken. En de link in de kabel, is het erg belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd digitale vaardigheden bij te brengen. De organisatie wil hen zo weerbaar maken in een online wereld waarin betrouwbare en misleidende informatie steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Je hoorde Rear Earth en dat in deze Get Ready. En dan zijn er weer openluchtfilms op het domein van Kelchterhof. En die films zijn Monsters, Inc. en How to Train Your Dragon. Dat op maandag 20 juli. En het is aan Hoeve Mieneke in de Kelchterhofstraat nummer 1 in Houthalen-Helchteren dat deze films doorgaan. Meebrengen een stoel en of dekentje, hapjes en drankjes. Ze zorgen ook ervoor dat mensen met een beperking daar comfortabel kunnen genieten van een gezellige filmavond onder de sterren. Voor meer informatie kan je mailen naar evenementen@houthalen-helchteren.be of bellen naar het centrale nummer 011 49 20 00.

We hoorden de Shirelles in Soldier Boy. En zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag 7 juli na deze plaat van The Walker Brothers.

Ja, dat waren de Walker Brothers en Make It Easy on Yourself. En dan gaan we het hebben over Born in the USA van Bruce Springsteen. Daarvoor gaan we terug naar 7 juli 1984, want dan staat dat album op nummer 1 in de Billboard Album 200. Dat LP is maar liefst 139 weken in die chart blijven staan. En daarom is het samen met Thriller van Michael Jackson en Rhythm Nation 1814 van Janet Jackson het enige album dat 7 Amerikaanse top 10 singles opleverde.

naar een van die dance classics op naam van deze Sister Sledge en We Are Family. En wij ronden af vandaag en dat doen we met de plaat van Andrew Gold en zijn Lonely Boy. Ik wens je nog een hele leuke avond en heel graag tot morgen hier om 5:00.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

terwijl ze staan te dansen op hun hoed. Wie kent er niet de Argentijnse tango? Met zijn sensuele

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon, geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van een woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Na een sensationele achtste finale op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst bij de laatste acht. Net als tegen Kaapverdië kroop het ook nu tegen Egypte door het oog van de naald. Na een uur stonden de Egyptenaren 0-2 voor, toch draaide Argentinië dat nog om in een 3-2 overwinning. De goals waren van Romero, Messi en Fernandes. De man van Albanese origine die afgelopen weekend ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na een geval van verkeersagressie in Turnhout, mag de cel verlaten. De raadkamer laat hem de rest van zijn hechtenis thuis uitzitten met een enkelband. De man van 35 ontkent de feiten niet, maar is volgens zijn advocaten nooit eerder met justitie in aanraking gekomen. De toestand van Snoeks is intussen stabiel, maar nog steeds zorgwekkend. Op het Rampage Open Air Festival in Lommel in Limburg de voorbije dagen heeft de politie 260 festivalgangers met drugs betrapt. Dat zijn er heel wat meer dan vorig jaar, terwijl er 11.000 bezoekers minder waren. Al wie op drugsbezit betrapt is, kreeg een minnelijke schikking. Er is voor €55.000 aan boetes geïnd. Ook bij verkeerscontroles na afloop testen 23 bestuurders positief op drugs. Zij zijn hun rijbewijs kwijt voor 15 dagen. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het radicaal-rechtse Reform UK op als parlementslid in het Lagerhuis. Hij stelt zich meteen kandidaat voor een nieuwe verkiezingsronde in zijn district. Zo wil hij zijn kiezers laten beslissen over zijn lot. Farage ligt al even onder vuur omdat hij grote sommen donaties aan de partij niet had aangegeven. Hij maakt zich sterk dat zijn kiezers de media-hetsen tegen hem, zoals hij dat noemt, zullen veroordelen. In de Ronde van Frankrijk heeft voormalig wereldkampioen Mats Pedersen de vierde rit gewonnen voor zijn ploeggenoot Quinn Simmons. Voor Pedersen was het zijn derde toerritzege ooit. Dit seizoen ging zijn hele voorjaar verloren door een zware val. Onze landgenoot Ramses de Bruyne finisht de vijfde. De Noor Thorstein Traen, die ook in de kopgroep zat, is de nieuwe leider. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima van 12 tot 19 graden. Morgen 27 graden en flink wat zon. Vanaf donderdag boven de 30 graden.

0: tienerjaren, alsof ze nooit zijn weg geweest. Elke dag opnieuw, hier bij Radio Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Danser, du regard et des mains, t'apprivoiser.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.